0: Zo'n 200 kitesurfers hebben 65 kilometer afgelegd langs de hele Belgische kust van de Pannen tot Zeebrugge. Ze namen deel aan de Offshore Downwind, een initiatief van een vriendengroep dat 5 jaar geleden ontstond na het overlijden van een vriend. Bij de tocht wilden ze mentale gezondheid onder de aandacht brengen. Elke deelnemer zamelt geld in voor Te Gek, een organisatie die geestelijke gezondheid bespreekbaar maakt. De actie bracht voorlopig €27.000 op. De Haan krijgt opnieuw een crime festival van 11 tot en met 15 november. 5 dagen lang staan misdaad, mysterie en beleving centraal, met onder meer bekende misdaadjournalisten, experts en gratis demonstraties. Nieuw dit jaar is het Crime Café in de galerij van het gemeentehuis, waar auteurs, gasten en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Vorig jaar lokte het festival zo'n 15.000 bezoekers. In Bredene is de fietsbieb geopend, waar kinderen van 2 tot 12 jaar een tweedehands fiets kunnen lenen. Voor €30 fietsgeld of €10 bij een verhoogde tegemoetkoming kunnen gezinnen een fiets een jaar lang gebruiken met een waarborg van €20. De fiets mag tijdens dat jaar ook gratis worden ingeruild voor een ander exemplaar. De fietsbieb zit naast Recycle in de Golfstraat en is elke derde zaterdag van de maand open.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

blijft zonnig aan zee met hoge sluierwolken en maximaal 18 graden. Morgen start met nevel en lokale mistbanken, maar daarna wordt het zonnig bij een graad of 19. Woensdag begint dan mistig en zonnig, maar later meer wolken aan zee en 's avonds mogelijke regen bij 21 graden. Donderdag zonnig tot licht bewolkt, dan een graad of 18. Vrijdag blijft overwegend zonnig. The Morning Show. The 1-1.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: Je dag start met de Morning Show.

0: Zo'n 200 kitesurfers hebben 65 kilometer afgelegd langs de hele Belgische kust van de Pannetoodzeebrugge. Ze namen deel aan de Offshore Downwind, een initiatief van een vriendengroep dat 5 jaar geleden ontstond na het overlijden van een vriend. Bij de tocht wilden ze mentale gezondheid onder de aandacht brengen. Elke deelnemer zamelde geld in voor Te Gek, een organisatie die geestelijke gezondheid bespreekbaar maakt. De actie bracht voorlopig €27.000 op. In Oostende is de Van Isegemlaan vanaf vandaag volledig afgesloten tussen de Christinastraat en de Vlaanderenstraat. Dat is nodig voor de vervanging van de ramen van 8 appartementen in het Europacentrum. Voor de werken plaatsen ze een torenkraan op de rijbaan. Eind volgende week nemen ze die kraan ook weer weg. De Haan krijgt opnieuw een crimefestival van 11 tot en met 15 november. 5 dagen lang staan misdaad, mysterie en beleving centraal, met onder meer bekende misdaadjournalisten, experts en gratis demonstraties. Nieuw dit jaar is het Crime Café in de galerij van het gemeentehuis, waar auteurs, gasten en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Vorig jaar lokte het festival zo'n 15.000 bezoekers.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: blijft zonnig aan zee met hoge sluierwolken en maximaal 18 graden. Morgen start met nevel en lokale mistbanken, maar daarna wordt het zonnig bij een graad of 19. Woensdag begint dan mistig en zonnig, maar later meer wolken aan zee en 's avonds mogelijke regen bij 21 graden. Donderdag zonnig tot licht bewolkt, dan een graad of 18. Vrijdag blijft overwegend zonnig.
1: Welkom.
2: Good morning, everybody.
1: In the morning show.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval. Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd hij gisteravond voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden op rij. Niemand deed hem dat ooit voor. Hij evenaart zo ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
3: Het is sowieso speciaal om als enige vier keer op rij te winnen met toch vier heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
2: Evenepoel vierde zijn wereldtitel met zijn vrouw Umi. Vlak na de aankomst gaf hij haar een kus en een knuffel. En ook zijn papa Patrick Evenepoel was erg emotioneel.
4: Ik voel mij toch opgelucht, op een manier van spreken. Want ja, er is toch altijd een zekere druk dat op zich afkomt. Ja, vierde keer wereldkampioen worden, vier keer achter elkaar. Nog nooit iemand niet gedaan. Ja, dat is gewoon een bevestiging van het harde werk. En de opofferingen die elke atleet doet, denk ik. En zoals iedereen weet, Remco kan zoals geen ander naar bepaalde doelen naartoe leven. En als het dan lukt zoals vandaag is, dat zeer mooi.
2: De Italiaan Filippo Ganna werd uiteindelijk tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Saïksas was derde op 1 minuut 13. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Zo stijgen vooral appartementen met een score D, E of F in prijs. De mediaanprijs ging met zo'n 5,7% omhoog. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjeswebsite Immoscoop. En dat is opvallend, want de voorbije jaren waren het vooral de energiezuinige huizen die in waarde stegen. Je hoort HLN-journaliste Evelien Roels.
5: Volgens de mensen van Immoscoop heeft dat wellicht alles te maken met de betaalbaarheid. Dus de woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, dan stijgt heel vaak ook de prijs.
2: Vooral in Limburg en West-Vlaanderen stijgt de prijs het snelst. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders, dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. Het behaalt 38,2%. Dat heeft de verkiezingscommissie bekendgemaakt. De CDU van bondskanselier Merz leidt een historische nederlaag. Het behaalt 4,9% en haalt de kiesdrempel niet. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. En in Rusland heeft Verenigd Rusland dan weer de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat is niet zo verrassend, want het is de partij van president Poetin. Volgens de exit polls haalt Verenigd Rusland 49,4% van de stemmen. Alle partijen die meededen aan de verkiezingen steunen de oorlog in Oekraïne. En afsluiten doen we ons nieuws zoals we begonnen zijn met sport dus, want in ons voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat derde in het klassement op 1 punt van de leiders Union en Gent. En nog gisteravond behaalde KV Kortrijk zijn eerste overwinning van het seizoen, het won met 1-0 van Beveren. Dat speelde meer dan een uur met 10 na een rode kaart voor de doelman. In de stand staat Kortrijk 16e, Beveren 9e. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
1: Dit is de Morning Show op B1.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: staat vandaag de High Five in de Vrije Basisschool Heilige Familie in Ettelgem. Daarmee doet nu ook de vierde en laatste Oudenburgse school mee aan het project dat kinderen stimuleert om veilig te voet of met de fiets naar school te komen. Kinderen kunnen munten verzamelen door te wandelen of te fietsen, veiligheidsoefeningen te doen en tijdens acties fluokledij te dragen. Die munten kunnen ze later inruilen voor leuke beloningen, terwijl kinderen die te voet komen onderweg High Five palen kunnen scannen. In Bredene is de fietsbieb geopend waar kinderen van 2 tot 12 jaar een tweedehandsfiets kunnen lenen. Voor 30 euro fietsgeld of 10 euro bij een verhoogde tegemoetkoming kunnen gezinnen een fiets een jaar lang gebruiken met een waarborg van 20 euro. De fiets mag tijdens dat jaar ook gratis worden ingeruild voor een ander exemplaar. De fietsbieb zit naast Recycle in de Golfstraat en is elke derde zaterdag van de maand open. Meer dan 3500 lopers hebben zaterdagavond deelgenomen aan de MetaRelax Ostend Night Run in Oostende. Ook de Kids Run kende met bijna 400 kinderen een recordopkomst. Het parcours was dit jaar vernieuwd met afstanden van 5 en 10 miles en twee startgolven. De opbrengst van meer dan 30.000 euro gaat integraal naar lokale goede doelen.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: blijft zonnig aan zee met hoge sluierwolken en maximaal 18 graden. Morgen start met nevel en lokale mistbanken, maar daarna wordt het zonnig bij een graad of 19. Woensdag begint dan mistig en zonnig, maar later meer wolken aan zee en 's avonds mogelijke regen bij 21 graden. Donderdag zonnig tot licht bewolkt, dan een graad of 18. Vrijdag blijft overwegend zonnig.
1: The Morning Show. Morning Show.

0: passen maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
4: Nieuws uit de wereld.
5: Een op de vier fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is niet veilig. In totaal telt Vlaanderen zo'n 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet goed zijn afgescheiden van de weg. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen van Groen heeft opgevraagd.
6: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welke moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om dit aan te pakken.
5: In de provincies Limburg en West-Vlaanderen zijn er de meeste onveilige fietspaden. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Zo stijgen vooral appartementen met een score D, E of F in prijs. De mediaanprijs ging met zo'n 5,7% omhoog. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjeswebsite Immoscope. En dat is opvallend, want de voorbije jaren waren het vooral de energiezuinige huizen die in waarde stegen. HLN-journaliste Evelien Roels.
7: Volgens de mensen van Immoscope heeft dat wellicht alles te maken met de betaalbaarheid. Dus de woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, dan stijgt heel vaak ook de prijs.
5: Vooral in Limburg en West-Vlaanderen stijgt de prijs het snelst. Er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik. Het bestaat, heet ze. En opvallend, ze laat slachtoffers, maar ook daders aan het woord. Onder hen ook ex-radiomaker Sven Pichal. Die werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Journalist Tim Leskroaat kon de eerste 2 afleveringen al zien.
8: Het is de bedoeling van de makers om een heel zwaar taboe bespreekbaar te maken. En ik vind wel dat er iets te zeggen valt voor de redenering dat als je het wil uit gaan sluiten, als je wil weten waarom mensen zoiets doen, hoe mensen zo diep afglijden dat ze dat soort beelden op internet gaan opzoeken bijvoorbeeld, ja, dan moet je misschien ook wel met die mensen gaan spreken.
5: Het bestaat staat eind deze maand op streams. En sport, een historische wereldtitel voor Remco Evenepoel. Hij won gisteravond voor de 4e keer op rij het wereldkampioenschap tijdrijden. Niemand deed hem dat ooit voor.
9: Super tevreden met hoe alles verlopen is. Durven risico's nemen in de bochten, durven agressief optrekken telkens na de bochten en dan op de stukken rechtdoor. Had ik echt gewoon het gevoel dat ik door de muur kon gaan zonder recht af te zien. Een tijdrit van hoog niveau waar alles onder controle was.
5: Evenepoel evenaart ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Zondag wil hij ook nog voor de 2e keer wereldkampioen op de weg worden. En in ons voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat 3e in het klassement op 1 punt van leiders Union en Gent. En nog gisteravond behaalde Kortrijk zijn eerste overwinning van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. In de stand staat Kortrijk 16e, Beveren 9e. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo. Maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, maar daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
10: Welkom.
11: Good morning, everybody.
10: In the morning show on B1.

0: Zo'n 200 kitesurfers hebben 65 kilometer afgelegd langs de hele Belgische kust van de Pannen tot Zeebrugge. Ze namen deel aan de Offshore Downwind, een initiatief van een vriendengroep dat 5 jaar geleden ontstond na het overlijden van een vriend. Bij de tocht wilden ze mentale gezondheid onder de aandacht brengen. Elke deelnemer zamelde geld in voor Te Gek, een organisatie die geestelijke gezondheid bespreekbaar maakt. De actie bracht voorlopig €27.000 op. De Haan krijgt opnieuw een crime festival van 11 tot en met 15 november. 5 dagen lang staan misdaad, mysterie en beleving centraal, met onder meer bekende misdaadjournalisten, experts en gratis demonstraties. Nieuw dit jaar is het Crime Café in de galerij van het gemeentehuis, waar auteurs, gasten en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Vorig jaar lokte het festival zo'n 15.000 bezoekers. In Bredene is de fietsbieb geopend, waar kinderen van 2 tot 12 jaar een tweedehands fiets kunnen lenen. Voor €30 fietsgeld of €10 bij een verhoogde tegemoetkoming kunnen gezinnen een fiets een jaar lang gebruiken met een waarborg van €20. De fiets mag tijdens het jaar ook gratis worden ingeruild voor een ander exemplaar. De fietsbieb zit naast Recycle in de Golfstraat en is elke derde zaterdag van de maand open.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. B1.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: The Morning Show. The 1-1.

zielbestaan. Streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het.

0: 1 op de 4 fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is niet veilig. In totaal telt Vlaanderen zo'n 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet goed zijn afgescheiden van de weg. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen van Groen heeft opgevraagd.
1: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welke moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om dit aan te pakken.
0: In de provincies Limburg en West-Vlaanderen zijn er de meeste onveilige fietspaden. Minder dan de helft van de Belgen heeft er vertrouwen in dat onze premier de begroting op orde krijgt, dat schrijft HLN. De Wever zoekt 10 miljard euro tegen 13 oktober, dus er zullen nog forse besparingen volgen. En daar maken we ons met z'n allen toch wat zorgen over. 8 op de 10 doet dat. Maar we willen wel vooral dat de rijksten extra belast worden. Een hogere BTW of hoger remgeld bij de dokter zien we veel minder zitten. Over een uur zit premier De Wever ook voor het eerst samen met zijn topministers over de begroting. Er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik. Het bestaat, heet die. En opvallend laat slachtoffers, maar ook daders aan het woord. Onder hen ook ex-radiomaker Sven Pichal. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Journalist Tim Leskroaat kon de eerste 2 afleveringen al zien.
2: Het is de bedoeling van de makers om een heel zwaar taboe bespreekbaar te maken. En ik vind wel dat er iets te zeggen valt voor de redenering dat als je het wil uit gaan sluiten, als je wil weten waarom mensen zoiets doen, hoe mensen zo diep afglijden dat ze dat soort beelden op internet gaan opzoeken bijvoorbeeld, ja, dan moet je misschien ook wel met die mensen gaan spreken.
0: De reeks staat eind deze maand op streams. Onze koningin Mathilde heeft de gedenkplaats voor de aanslagen van 9/11 in New York bezocht. Daarbij kwamen 25 jaar geleden 3000 mensen om, onder hen ook 1 Belg. Koningin Mathilde legde onder meer een witte roos neer bij zijn naam. Aanleiding voor het bezoek is de algemene vergadering van de Verenigde Naties later deze week. Remco Evenepoel wil geschiedenis schrijven op het WK wielrennen in Canada. Gisteren reed hij oppermachtig naar zijn 4e wereldtitel tijdrijden op rij. Niemand deed hem dat ooit voor. Zondag dan rijdt Evenepoel ook nog de wegrit. Hij wil dan de eerste renner worden die beide wereldkampioenschappen wint in hetzelfde jaar.
3: Vooral het gevoel waarmee ik rondfiets was echt wel helemaal anders dan vorig weekend. Dus voel ik wel dat ik in stijgende lijn aan het gaan ben qua conditie. En dat was ook te blijken aan mijn prestatie van vandaag. Dus laat ons hopen dat er nog wat bij komt ten opzichte van dit weekend. En dan ziet het er wel oké uit voor komende zondag.
0: De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft dat zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
4: Dieter Troeblijn op B1.

0: blijft zonnig aan zee met hoge sluierwolken en maximaal 18 graden. Morgen start met nevel en lokale mistbanken, maar daarna wordt het zonnig bij een graad of 19. Woensdag begint dan mistig en zonnig, maar later meer wolken aan zee en 's avonds mogelijke regen bij 21 graden. Donderdag zonnig tot licht bewolkt, dan een graad of 18. Vrijdag blijft overwegend zonnig.
1: Dieter Troeblijn op B.

0: In Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval. Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Dievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Dieter Troeblijn.

0: Zo'n 200 kitesurfers hebben 65 kilometer afgelegd langs de hele Belgische kust van de Pannen tot Zeebrugge. Ze namen deel aan de Offshore Downwind, een initiatief van een vriendengroep dat 5 jaar geleden ontstond na het overlijden van een vriend. Bij de tocht wilden ze mentale gezondheid onder de aandacht brengen. Elke deelnemer zamelde geld in voor Te Gek, een organisatie die geestelijke gezondheid bespreekbaar maakt. De actie bracht voorlopig €27.000 op. In Oostende is de Van Isegemlaan vanaf vandaag volledig afgesloten tussen de Christinastraat en de Vlaanderenstraat. Dat is nodig voor de vervanging van de ramen van 8 appartementen in het Europacentrum. Voor de werken plaatsen ze een torenkraan op de rijbaan. Eind volgende week nemen ze die kraan ook weer weg. De Haan krijgt opnieuw een crimefestival van 11 tot en met 15 november. 5 dagen lang staan misdaad, mysterie en beleving centraal, met onder meer bekende misdaadjournalisten, experts en gratis demonstraties. Nieuw dit jaar is het Crime Café in de galerij van het gemeentehuis, waar auteurs, gasten en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Vorig jaar lokte het festival zo'n 15.000 bezoekers.
1: Tot zover het regionieuws. Dieter Troeblijn.

0: wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: Dieter Troeblijn op B1.

Nieuw uur bij B1. Welkom in je middagpauze bij ons. Nog geen pauze op de redactie. We brengen tot 1 uur het nieuws uit de regio in B1 Regionaal. Welkom.

0: is B1 Regionaal.
1: Zo'n 200 kitesurfers hebben 65 kilometer afgelegd langs de hele Belgische kust van de Pannendoodzeebrugge. Ze namen deel aan de Offshore Downwind, een initiatief van een vriendengroep dat 5 jaar geleden ontstond na het overlijden van een vriend. Bij de tocht wilden ze mentale gezondheid onder de aandacht brengen. Elke deelnemer zamelde geld in voor Te Gek, een organisatie die geestelijke gezondheid bespreekbaar maakt. De actie bracht voorlopig 27.000 euro op.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: is B1 Regionaal.
1: In Oostende is de Van Isegemlaan vanaf vandaag volledig afgesloten tussen de Christinastraat en de Vlaanderenstraat. Dat is nodig voor de vervanging van de ramen van 8 appartementen in het Europacentrum. Voor de werken plaatsen ze een torenkraan op de rijbaan. Eind volgende week nemen ze die kraan ook weer weg.
0: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijzen.

0: van regionaal.
1: De Haan krijgt opnieuw een crime festival van 11 tot en met 15 november. Vijf dagen lang staan misdaad, mysterie en beleving centraal, met onder meer bekende misdaadjournalisten, experts en gratis demonstraties. Nieuw dit jaar is het Crime Café in de galerij van het gemeentehuis, waar auteurs, gasten en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Vorig jaar lokte het festival zo'n 15.000 bezoekers.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in één

0: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
3: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
3: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
3: Dat is handig.
4: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
5: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
6: Het is jouw maandag op B1.

0: Doan regionaal.
1: In Oudenburg staat vandaag de High Five in de Vrije Basisschool Heilige Familie in Ettelgem. Daarmee doet nu ook de vierde en laatste Oudenburgse school mee aan het project dat kinderen stimuleert om veilig te voet of met de fiets naar school te komen. Kinderen kunnen munten verzamelen door te wandelen of te fietsen, veiligheidsoefeningen te doen en tijdens acties fluokledij te dragen. Die munten kunnen ze later inruilen voor leuke beloningen, terwijl kinderen die te voet komen onderweg high-five-palen kunnen scannen.
0: Welkom in D1 Regionaal.

0: redenen is de fietsbieb geopend, waar kinderen van 2 tot 12 jaar een tweedehands fiets kunnen lenen. Voor 30 euro fietsgeld of 10 euro bij een verhoogde tegemoetkoming kunnen gezinnen een fiets een jaar lang gebruiken met een waarborg van 20 euro. De fiets mag tijdens dat jaar ook gratis worden ingeruild voor een ander exemplaar. De fietsbieb zit naast Recycle in de Golfstraat en is elke derde zaterdag van de maand open.
1: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: B1 Regionaal. Meer dan 3500 lopers hebben zaterdagavond deelgenomen aan de MetaRelax Ostend Night Run in Oostende. Ook de Kids Run kende met bijna 400 kinderen een recordopkomst. Het parcours was dit jaar vernieuwd met afstanden van 5 en 10 miles en 2 startgolven. De opbrengst van meer dan €30.000 gaat integraal naar lokale goede doelen.
1: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: uit de wereld.
1: In een autogarage in Assenede in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN werd het lichaam gevonden door een garagist. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het labo is ter plaatse. Het parket onderzoekt de zaak. In Oostende zit het Schepencollege samen naar aanleiding van het onderzoek naar schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Het stadsbestuur is in lopende zaken door klachten over haar toxische communicatie. Journaliste Hannelore Simoens volgt het voor ons.
2: Het is al de hele tijd stil bij burgemeester John Crombie, maar om 1 uur komt het Schepencollege samen en zal hij dus kleur moeten bekennen. Hij zit in een heel moeilijke positie, kan eigenlijk ook niet zo heel veel doen, maar heeft dit natuurlijk ook wel even laten aanslepen en zal nu dus duidelijkheid moeten brengen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Charlotte Verkijn een aantal bevoegdheden verliezen.
1: De problemen kwamen vorige week aan het licht. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw ophef ontstaan rond het boek over prinses Diana. Het heet Zwanenzang, Diana, mijn zus, en werd geschreven door de broer van Diana, Charles Spencer. Spencer verwijt koning Charles onder meer dat hij de eetstoornis van Diana stimuleerde. En er is meer, zegt Royalty Watcher Wim de Handschutter, die het boek in primeur kon lezen.
3: Voor mij nog de meest verrassende onthulling was de aankondiging van de echtscheiding. Prinses Diana gaat op een gegeven moment op restaurant met haar broer Charles Spencer en kondigt haar aan dat ze gaat scheiden. Maar Diana verweert zich met de boodschap: ja, ik moet wel scheiden van Charles, want hij houdt van zijn lakei. En we weten, in die tijd waren er alleen maar mannelijke lakeien. Dus Diana suggereert dat Charles een relatie zou gehad hebben met een man.
1: Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek komt morgen uit. In Austin in de VS is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd neergeschoten door een ICE-agent. Dat is iemand van de Amerikaanse immigratiedienst. Het is nog niet duidelijk waarom het gebeurde. Eerder dit jaar kwam er al veel protest op de inzet van ICE-agenten in de VS. In januari werden 2 Amerikaanse burgers nog doodgeschoten in Minneapolis. En pech voor onze tennisvrouwen, want Jeline van Drommen moet passen voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Dat heeft de Belgische Tennisbond bekendgemaakt. Van Drommen blesseerde zich afgelopen week aan haar been. Jana Otsipka is haar vervangster. Eerder moest ook al Elise Mertens afzeggen. Nu donderdag spelen onze tennisvrouwen hun kwartfinale tegen Oekraïne. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.
0: Welkom bij B1. Goedemiddag.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Wow, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Ah, ik zal blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
3: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
3: Dat is handig.
4: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
5: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
6: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
7: Dit is B1. Feel the beat.

0: nieuws uit de wereld.
1: In een autogarage in Assenede in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN werd het lichaam gevonden door een garagist. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het labo is ter plaatse. Het parket onderzoekt de zaak. In Oostende zit het Schepencollege samen naar aanleiding van het onderzoek naar schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Het stadsbestuur is in lopende zaken door klachten over haar toxische communicatie. Journaliste Hannelore Simoens volgt het voor ons.
2: Het is al de hele tijd stil bij burgemeester John Crombie, maar om 1 uur komt het Schepencollege samen en zal hij dus kleur moeten bekennen. Hij zit in een heel moeilijke positie, kan eigenlijk ook niet zo heel veel doen, maar heeft dit natuurlijk ook wel even laten aanslepen en zal nu dus duidelijkheid moeten brengen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Charlotte Verkijn een aantal bevoegdheden verliezen.
1: De problemen kwamen vorige week aan het licht. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw ophef ontstaan rond het boek over prinses Diana. Het heet Zwanenzang, Diana, mijn zus, en werd geschreven door de broer van Diana, Charles Spencer. Spencer verwijt koning Charles onder meer dat hij de eetstoornissen van Diana stimuleerde. En er is meer, zegt Royalty Watcher Wim de Handschutter, die het boek in primeur kon lezen.
3: Voor mij nog de meest verrassende onthulling was de aankondiging van de echtscheiding. Prinses Diana gaat op een gegeven moment op restaurant met haar broer Charles Spencer en kondigt haar aan dat ze gaat scheiden. Maar Diana verweert zich met de boodschap: ja, ik moet wel scheiden van Charles, want hij houdt van zijn lakei. En we weten, in die tijd waren er alleen maar mannelijke lakeien. Dus Diana suggereert dat Charles een relatie zou gehad hebben met een man.
1: Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek komt morgen uit. In Austin in de VS is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd neergeschoten door een ICE-agent. Dat is iemand van de Amerikaanse immigratiedienst. Het is nog niet duidelijk waarom het gebeurde. Eerder dit jaar kwam er al veel protest op de inzet van ICE-agenten in de VS. In januari werden 2 Amerikaanse burgers nog doodgeschoten in Minneapolis. En pech voor onze tennisvrouwen, want Jeline van Drommen moet passen voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Dat heeft de Belgische Tennisbond bekendgemaakt. Van Drommen blesseerde zich afgelopen week aan haar been. Jana Otsipka is haar vervangster. Eerder moest ook al Elise Mertens afzeggen. Nu donderdag spelen onze tennisvrouwen hun kwartfinale tegen Oekraïne. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.
0: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vind ik Tivelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
4: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
5: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.

0: Limburg staat vandaag de High Five in de Vrije Basisschool Heilige Familie in Ettelgem. Daarmee doet nu ook de vierde en laatste Oudenburgse school mee aan het project dat kinderen stimuleert om veilig te voet of met de fiets naar school te komen. Kinderen kunnen munten verzamelen door te wandelen of te fietsen, veiligheidsoefeningen te doen en tijdens acties fluokledij te dragen. Die munten kunnen ze later inruilen voor leuke beloningen, terwijl kinderen die te voet komen onderweg high-five-palen kunnen scannen. In Bredene is de fietsbieb geopend, waar kinderen van 2 tot 12 jaar een tweedehandsfiets kunnen lenen. Voor 30 euro fietsgeld of 10 euro bij een verhoogde tegemoetkoming kunnen gezinnen een fiets een jaar lang gebruiken met een waarborg van 20 euro. De fiets mag tijdens dat jaar ook gratis worden ingeruild voor een ander exemplaar. De fietsbieb zit naast Recycle in de Golfstraat en is elke derde zaterdag van de maand open. Meer dan 3500 lopers hebben zaterdagavond deelgenomen aan de MetaRelax Ostend Night Run in Oostende. Ook de Kids Run kende met bijna 400 kinderen een recordopkomst. Het parcours was dit jaar vernieuwd met afstanden van 5 en 10 miles en twee startgolven. De opbrengst van meer dan 30.000 euro gaat integraal naar lokale goede doelen.
1: Tot zover het regionieuws. B1. Jouw zomerradio.

0: blijft zonnig aan zee met hoge sluierwolken en maximaal 18 graden. Morgen start met nevel en lokale mistbanken, maar daarna wordt het zonnig bij een graad of 19. Woensdag begint dan mistig en zonnig, maar later meer wolken aan zee en 's avonds mogelijk regen bij 21 graden. Donderdag zonnig tot licht bewolkt, dan een graad of 18. Vrijdag blijft overwegend zonnig.
1: B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
2: Dit is B1. Enjoy the music.

0: Oostende is de Van Isegemlaan vanaf vandaag volledig afgesloten tussen de Christinastraat en de Vlaanderenstraat. Dat is nodig voor de vervanging van de ramen van 8 appartementen in het Europacentrum. Voor de werken plaatsen ze een torenkraan op de rijbaan. Eind volgende week nemen ze die kraan ook weer weg. In Oudenburg start vandaag de High Five in de Vrije Basisschool Heilige Familie in Ettelgem. Daarmee doet nu ook de vierde en laatste Oudenburgse school mee aan het project dat kinderen stimuleert om veilig te voet of met de fiets naar school te komen. Kinderen kunnen munten verzamelen door te wandelen of te fietsen, veiligheidsoefeningen te doen en tijdens acties fluokledij te dragen. Die munten kunnen ze later inruilen voor leuke beloningen, terwijl kinderen die te voet komen onderweg high-five-palen kunnen scannen. Meer dan 3500 lopers hebben zaterdagavond deelgenomen aan de MetaRelax Ostend Night Run in Oostende. Ook de Kids Run kende met bijna 400 kinderen een recordopkomst. Het parcours was dit jaar vernieuwd met afstanden van 5 en 10 miles en 2 startgolven. De opbrengst van meer dan €30.000 gaat integraal naar lokale goede doelen.
1: Tot zover het regionieuws. After Work met Hannes Rooyens.

eens terug naar de jaren 90 met Snap. Goedenavond, welkom. We zijn terug vertrokken. Een verse werkweek is aangesneden. De maandag is er alweer bijna op. En wij gaan de maandag afsluiten in stijl met goede muziek. En jouw muziek natuurlijk en jouw suggesties kunnen erbij via de B1-app, de Pointer Sisters. Dit is A83, Adam en Rick. Tot 6 uur, after work hier op B1. Je bent meer dan welkom.

0: Kust weerbericht.
1: Vandaag blijft zonnig aan zee met hoge sluierwolken en maximaal 18 graden. Morgen start met nevel en lokale mistbanken, maar daarna wordt het zonnig bij een graad of 19. Woensdag begint dan mistig en zonnig, maar later meer wolken aan zee en 's avonds mogelijke regen bij 21 graden. Donderdag zonnig tot licht bewolkt, dan een graad of 18. Vrijdag blijft overwegend zonnig.
0: Nog tot 6 uur. After Work met Hannes Rooyens.

Dusty Springfield in private. Goedenavond. Straks de Scorpions nog. Avicii en de Stranglers naar Olivia Dean. So Easy to Fall in Love is het van vorig jaar.

0: In Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval. Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work op B1.

blijven vanaf Vici. Ik kreeg een berichtje binnen van Patrick hier uit Oostende. Kunnen we nog eens een echte klassieker horen? Ik zit er op mijn terras en naar B1 aan het luisteren. En ik zou graag nog eens No Mercy horen van The Stranglers. Voor mij een van de beste, de strakste platen uit de jaren 80. Geen genade voor de buren, zegt hij, want het volume gaat op 100. Met deze goede plaat van The Stranglers. Goedenavond, welkom bij B1.

0: nieuws uit de wereld.
1: De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon van 14. Dat heeft de rechtbank beslist. Dat is opvallend, want het Openbaar Ministerie had een lagere straf geëist. 20 jaar. Jairon overleed 4 jaar geleden thuis. Journaliste Nathalie Dijk.
2: De jury spreekt over een groot gebrek aan normbesef. Een vervreemding door een fanatiek geloof. De man had zijn zoon nog kunnen redden, maar koos ervoor dat niet te doen. Daarboven heeft hij na het overlijden van de jongen zijn lichaam nog 8 weken lang in een bed laten liggen, waardoor hij zijn moeder en ook andere familieleden de kans heeft ontzegd om nog sereen afscheid te kunnen nemen van de jongen.
1: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij krijgen tot 3 jaar cel met uitstel. In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser om het leven gekomen na een ongeval met een veegwagen. De fietser was achterop de veegwagen gebotst. Daarop reed de chauffeur zonder dat te beseffen achteruit. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De chauffeur was in shock. De Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van Bart De Wever. Vanmiddag zaten de premier en de vicepremiers daar een eerste keer over samen. Ze moeten de komende weken op zoek naar 10 miljard euro. Premier De Wever legde een startnota op tafel. Politiek journalist Karel Latré.
3: De MR zegt dat het helemaal onevenwichtig is, het voorstel. Veel te veel tax, te veel belastingen. En dan hoorde je minister Prévot namens Les Engagés zeggen dat het eigenlijk onverteerbaar was. Nog een trapje hoger, hij zei, ik vind het gewoon echt slecht. Maar alle twee zeiden ze, laat ons verder praten. Een clash, maar geen einde van de onderhandelingen.
1: Vanaf donderdag wordt er verder onderhandeld. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken voort. Ze gaan niet akkoord met een voorstel van de directie over hun loon. Ze eisen hogere vergoedingen voor nachtwerk. Ze staken al sinds woensdag elke nacht. Daardoor moeten vluchten geschrapt worden. Volgens de luchthaven zullen morgen 46 vluchten niet kunnen doorgaan. En ik heb nog goed nieuws voor de fans van The Sound of Music, want de iconische musical krijgt nu een eigen museum in Salzburg in Oostenrijk, waar het verhaal zich ook afspeelt. Zo kan je het originele fluitje van de strenge kapitein von Trapp zien, maar ook kleding van de kinderen uit de film. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
0: Dit is After Work met Hannes Royens.

Light My Fire, Dan Hartman. Goedenavond, B1. Ik zou graag nog eens Justin Timberlake horen. What Goes Around Comes Around. Het is zo'n heerlijk nummer, hè? Een meesterwerk van een plaat die je veel te weinig hoort nog tegenwoordig. Met die Oosterse gitaartjes erin. We draaien hem nog eens met veel plezier hier op B1, Justin Timberlake. Wat zou jij willen horen? Mag je me laten weten via de B1-app.

0: blijft zonnig aan zee met hoge sluierwolken en maximaal 18 graden. Morgen start met nevel en lokale mistbanken, maar daarna wordt het zonnig bij een graad of 19. Woensdag begint dan mistig en zonnig, maar later meer wolken aan zee en 's avonds mogelijke regen bij 21 graden. Donderdag zonnig tot licht bewolkt, dan een graad of 18. Vrijdag blijft overwegend zonnig.
1: Dit is After Work. Hannes Rooyens op B1.

0: Your husband is coming.
1: Al sinds 2025 is op zoek naar een husband, nog steeds niet teruggevonden. Ray kreeg je. Wij zijn ook samen tot 6 uur hier in Afterwork op deze fijne maandag. We gaan afsluiten in stijl met goede muziek zoals nu George Michael. Dit is het 98 Outside.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Royens.

Erik wou nog eens luchtgitaar spelen met deze heerlijke classic van ZZ Top. Liet hij me weten via de B1-app. Give me all your love in het 85. En Sylvie, wel, die wil nog eens een nostalgisch plaatje terug horen. Uit haar jeugd. Destiny's Child is dit.

0: Zo'n 200 kitesurfers hebben 65 kilometer afgelegd langs de hele Belgische kust van de Pannen tot Zeebrugge. Ze namen deel aan de Offshore Downwind, een initiatief van een vriendengroep dat 5 jaar geleden ontstond na het overlijden van een vriend. Bij de tocht wilden ze mentale gezondheid onder de aandacht brengen. Elke deelnemer zamelde geld in voor Te Gek, een organisatie die geestelijke gezondheid bespreekbaar maakt. De actie bracht voorlopig €27.000 op. In Oostende is de Van Isegemlaan vanaf vandaag volledig afgesloten tussen de Christinastraat en de Vlaanderenstraat. Dat is nodig voor de vervanging van de ramen van 8 appartementen in het Europacentrum. Voor de werken plaatsen ze een torenkraan op de rijbaan. Eind volgende week nemen ze die kraan ook weer weg. De Haan krijgt opnieuw een crimefestival van 11 tot en met 15 november. 5 dagen lang staan misdaad, mysterie en beleving centraal, met onder meer bekende misdaadjournalisten, experts en gratis demonstraties. Nieuw dit jaar is het Crime Café in de galerij van het gemeentehuis, waar auteurs, gasten en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Vorig jaar lokte het festival zo'n 15.000 bezoekers.
1: Tot zover het regionieuws. Barbecue, Mojito en Sunshine Music. Yeah. Dit is B1. Enjoy the summer.

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: Dit is jouw maandag op B1.

0: uit de wereld.
1: Op het WK wielrennen heeft renster Luca Vierstraete brons gehaald op de tijdrit bij de belofte. De overwinning was voor de Australische Felicity Wilson-Heffenden.
2: Er zijn mensen die in de ploeg al zeiden, top 5 is mogelijk. Top 10 had ik wel zelf gehoopt en dit was, ja, dat had ik niet verwacht. De bochten waren niet het beste. Misschien moet ik daar nog wel op trainen, maar het rechte was wel, want ik train ook veel langs het kanaal, dus op het rechte deel was ik wel helemaal in mijn element.
1: Luca Vierstraete is 20. Ze haalt de tweede medaille voor ons land op het WK na het goud van Remco Evenepoel gisteren. De Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van Bart De Wever. Vanmiddag zaten de premier en de vicepremiers daar een eerste keer over samen. Ze moeten de komende weken op zoek naar 10 miljard euro. Premier De Wever legde een startnota op tafel. Politiek journalist Karel Latré.
3: De MR zegt dat het helemaal onevenwichtig is, het voorstel. Veel te veel tax, te veel belastingen. En dan hoorde je minister Prévot namens Les Engagés zeggen dat het eigenlijk onverteerbaar was. Nog een trapje hoger, hij zei, ik vind het gewoon echt slecht. Maar alle twee zeiden ze, laat ons verder praten. Een clash, maar geen einde van de onderhandelingen.
1: Vanaf donderdag wordt er verder onderhandeld. De Franstalige socialisten eisen dat de regering iets doet tegen de hoge brandstofprijzen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnet gezegd op X. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de prijzen maar stijgen. Magnet wil daarom verlaging op de accijnzen voor aardgas en stookolie en tijdelijke steunmaatregelen. In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser om het leven gekomen na een ongeval met een veegwagen. De fietser was achterop de veegwagen gebotst en daarop reed de chauffeur zonder dat te beseffen achteruit. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De chauffeur was in shock. De moeder van Jairon reageert opgelucht nu zijn vader 23 jaar cel kreeg voor de moord op de jongen van 14. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed.
4: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is. En nu zien we wel dat het terecht iemand veroordeeld is, de vader veroordeeld is voor moord.
1: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij kregen tot 3 jaar cel met uitstel. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
0: Hoor je de zomer? B1.

0: Ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.